0: aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

nieuws bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's, waarvan de resten zijn gevonden, om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fischen,
4: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is, als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen de vlag weg, maar richt zich ook tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, laat de gemeente weten. Schiedam heeft aangifte gedaan en ook is er een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Rijkswaterstaat heeft een tekstwagen neergezet op de A17 bij Moerdijk. Deze week zijn daar twee dodelijke ongelukken gebeurd. Vermoedelijk doordat mensen verrast werden door de file. Op de tekstcar staat de waarschuwing: kans op file. Maandag overleed een Dordtenaar toen hij met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen reed. En een dag later kostte een aanrijding met drie vrachtwagens een trucker uit Gorinchem het leven. Door wegwerkzaamheden zijn de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten op de Moerdijkbrug. Daardoor is de kans op files groter op de brug en de aansluitende A17. Er hangen boven die snelweg geen matrixborden. En in Frankrijk is een vrouw opgepakt nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht. Hij vond dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. En Feyenoord heeft de aanvaller Leo Sauer verkocht aan het Duitse VfB Stuttgart. Zo maakt de club bekend. De 21-jarige Slowaak miste de tweede seizoenshelft door een hamstringblessure en was net weer fit genoeg om mee te trainen met de groep. Naar verluid zou Feyenoord 15 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. Sauer is vooral bekend van zijn debuutwedstrijd bij Feyenoord. Toen scoorde hij op het kasteel tegen Sparta in de blessuretijd de 2-2. In totaal kwam Sauer 44 duels voor Feyenoord in actie, waarin hij 6 keer scoorde. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een enkele bui bij 18 graden. En morgen wisselend bewolkt wederom met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag. Morgen.
8: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080-619-411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze donderdag met volop zonneschijn, maar in de loop van de dag drijven er vanuit het westen ook wat wolken binnen en vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de tweede helft van de middag kan de bewolking zelfs wat gaan overheersen, maar het blijft droog. Dankzij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt in vergelijking met gisteren duidelijk minder warme lucht aangevoerd, maar kan de temperatuur vanmiddag nog wel oplopen naar een zomerse 26 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en vannacht is er veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 17 of 18 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De binnenvaart in het Hoogheemraadschap van Delfland gaat vanaf zaterdag nog meer last krijgen van de lage rivierstand. De parksluizen in Rotterdam gaat namelijk nog maar 2 keer per dag 3 uur lang open. Met de maatregel probeert het Hoogheemraadschap te voorkomen dat er nog meer zout water het gebied in komt. Het is niet de eerste maatregel die het Hoogheemraadschap neemt. Eerder werden de sluizen bij Vlaardingen en Maassluis al gesloten. Daarnaast wordt er extra zoet water aangevoerd vanuit het Brielse Meer. En dieven hebben in Schiedam voor de 4e keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is daarmee bereikt, zegt de gemeente. Wie een regenboogvlag steelt, neemt niet alleen de vlag weg, maar richt zich ook tegen de waarde van waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. Dat is onacceptabel, zo laat de gemeente weten. Schiedam heeft aangifte gedaan. Ook is er een nieuwe regenboogvlag opgehangen. En de douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle 55 landen van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend omdat dit nooit de opzet is geweest van het opzetten van de Wereldvoetbalbond. Ook voor de KNVB is er een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en ruim 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui. Het wordt dan 24 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

0: regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fischen,
12: Harmo de Meijer,
13: Kruidvat,
14: Miss Beauty Fashion,
15: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
16: Eetcafé De Parel,
17: Lidl,
18: Libra
19: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze donderdag met volop zonneschijn, maar in de loop van de dag drijven er vanuit het westen ook wat wolken binnen en vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de tweede helft van de middag kan de bewolking zelfs wat gaan overheersen, maar het blijft droog. Dankzij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt in vergelijking met gisteren duidelijk minder warme lucht aangevoerd, maar kan de temperatuur vanmiddag nog wel oplopen naar een zomerse 26 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en vannacht is er veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 17 of 18 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatst overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot, van waaruit hij zijn ooit zo succesvolle imperium begon. Zelfs zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die van de zakenman zelf is. De douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de matrixborden boven de wegen in het noordoosten van Nederland hebben te maken met de storing. Ze zijn momenteel niet te bedienen vanwege een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of worden weggehaald. De problemen doen zich voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. En de Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft uit Noord-Amerika. Die vreet zich in de lokale omgeving. Het is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Hallo Ridderkerk!
3: Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? For a boy to look like a

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.
3: Radio Ridderkerk.
4: Jouw muzikale verkoeling. Deze zomer.
0: Radio Ridderkerk.

Goedenavond, het is zondagavond. Het is even de 10 op 16 juli alweer. En in de herhaling dan gaan we richting de maand augustus. Dan is het donderdagochtend ook tussen 10 en 12. Ja, we zijn weer vier uur aan de andere kant van de radio. En dat betekent, ja, hopelijk mooie muziek daar. En dat doen we met het complete trio Wendy Healy en Marijke van der Schoor. Ja, en die mooie muziek. Baby, now that I've found you. Ella Bright en Neil Horan. Waar had ik niet aan meer gehoord?

0: ik wil je zelf vertellen van dit nummer, hè. Prachtig nummer, 1967. En die andere, die nieuwe, die is van 2026. En zo gaat het maar door. En we zijn begonnen met Novastar. Today, yesterday, haar en zijn een nieuwe. En de Hollies, de Air That I Breathed. Nogmaals een heel goede avond, een heel goede morgen. We zijn er weer 2 uur lang, de allerfijnste op je radio. 2 uur lang, Love Songs Are Back Again. Uiteraard de vaste onderdelen. We gaan straks wat omdenken. En uiteraard hebben we in dit uur ook deze meneer.
1: De drie van Dirk.
0: Met prachtige nummers van de Dirk Bravenboer. 3 prachtige nummers. Maar ook dadelijk 3 prachtige nummers van, ja, de liefde. Maar goed, daar hebben we het zo over. Eerst even naar Morgan Wallen. En dan hebben we het over de nummer Been By Now. Op je radio bij Love Songs. Love Songs Are Back Again.

bijna, Morgan Wallace. En inderdaad, nog geen Nederlandstalig. Nou, dat gaan we straks wel inhalen. Maar eerst even een andere mooie muziek. En die komt zo'n beetje uit de kop van Noord-Holland. En dan hebben we het over Rosie Thomas. En dan hebben we het over het nummer Since You've Been Around. Prachtig en gevoelig, Barbara.

We gaan over de toekomst en de komst van een geliefd iemand. En dat kan een leven ingrijpend veranderen. En sinds jij in mijn leven bent gekomen, voelt alles lichter. Je hebt me geholpen te groeien en ik kan me geen leven meer zonder jou voorstellen. En laten we genieten van de tijd dat we samen hebben. Ook al de jaren voorbij blijven gaan, herinneren we aan onze liefde. En die is net zo waardevol.

mooie, prachtig nummer van Coldplay. We waren vrijdagavond op een Coldplay Experience. En daar werd een nummer prachtig in een grote zaal helemaal gespeeld. Met een, ja, met een vertoning op muren en plafonds enzovoort. Hartstikke mooi. En daarvoor een ander mooi nummer. En dat was dan weer van dame, Eva Cassidy en The Fields of Gold. En die eerste was van Rosie Thomas en Since You've Been Around. We gaan zo meteen onze vriend, onze vriend Dirk Bravenboer zijn top 3 draaien. Eerst nog even een Nederlandstalige, hebben we ook beloofd, hè? Peter Koelewijn, en heb het over Schiphol, heb het over de KL204. En als ik God was.

0: Yvonne Dirk. Platen met een verhaal.
1: Platen met een verhaal. Almost Here. Brian McFadden en Delta Goodrum. Hij is een Ierse zanger en vooral bekend geworden als lid van de band Westlife en begon in een tienerbandje genaamd Cartel. Hij scoorde met Westlife 7 nummer 1 hits in de UK en maar besloot de groep te verlaten in 2004 omdat hij te weinig tijd kon doorbrengen met zijn gezin. En vandaag de dag brengt hij alleen nog maar coveralbums uit met bekende Ierse folksongs. En zij is een Australische zangeres en actrice en begon haar muziekloopbaan bij de soapserie Neighbours en startte een succesvolle carrière met meerdere nummer 1 noteringen in haar land. En dit duet is afkomstig van haar tweede album Mistake Identity. Almost Here, Brian McFadden en Delta Goodrum in de 3 van Dirk.

Brian McFadden en Delta Goodrem. En het hartstikke mooie nummer Almost Here. We gaan door met Alanis Morissette. En ze is geboren in Ottawa in Canada en komt uit een Franse vader en een Hongaarse moeder. Ja, mooi omschreven, Dirk. Al met al 6 jaar speelt ze op piano en vanaf haar 9e schrijft ze zelfs liedjes en was regelmatig te horen en te zien in diverse kinderprogramma's met haar talent. Deed ze mee aan talentenjachten, maar strandde telkens in de eerste ronde. En in 1991 brengt ze toch haar eerste album uit met een verzameling dance, pop, liedjes en haalt 2x platina binnen. Doordat ze kiest voor een hele andere sound en wil haar eerste album niet meer uitgeven en zien, is het vandaag de dag alleen maar via bootlegs en wat rondgaande mp3'tjes te krijgen. Empathy, Alanis Morissette als tweede in de drie van Dirk.

0: De Drie van Dirk.
1: De Drie van Dirk, een platen met een verhaal. Jazeker wel. Ik vond een beetje te lachen, net, want u hoort hem heel misschien nog wel in het gesprekje wat ik had met u over Alanis Morissette. Dat de bel thuis ging. Nou ja, in ieder geval, die is open gedaan door mevrouw. Maar ja, in ieder geval, je weet wat er dan gebeurt en dan gaat hier de bel over. Sorry dat het zo even gestoord heeft op het, ja, in de uitzending. We gaan door met nummertje 3 van deze lijst. En dat is Split Ends en Message to My Girl. Het is een romantische ballad over het overwinnen van angst voor kwetsbaarheid. Het nummer is geschreven door frontman Neil Finn en zijn vrouw Sharon. De betekenis draait om het loslaten van een koele, afstandelijke houding om uiteindelijk oprechte, diepe liefde te tonen. Het werd uitgebracht in 1984 op het album Conflictions Emotions en werd één van de grootste internationale hits van de band. Vreemd genoeg hield de groep er in hetzelfde jaar alweer mee op en lagen de ambities meer bij solo carrières, met name bij de broers Neil en Tim Finn. Split Ends, Message to My Girl.

leven als meebewegen met een stromende rivier naar een onbekende bestemming. Of als het afvaren van een kanaal naar een gepland eindpunt.

0: Joe Bougie en Leon Bridges brengt ons bij het nieuws.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Tunster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Tijd.
10: Hans Muns met Love Sucks. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

just dropped in to see what condition my condition is in van Kenny Rogers. Ja, veel problemen ontstaan doordat we voelen wanneer we zouden moeten denken. En dat we denken wanneer we zouden moeten voelen. Schiet niet in een oplossingsreflex. Soms is alleen luisteren genoeg. En daarom maak je druk om wat anderen van je vinden. Dat doen zij zelf ook al. Door naar Rolling Stones, Back in Your Life. En daarna hebben we Paul McCartney. En The Days You Left Behind. Ja, doen we zeker in het tweede deel van Love Songs. Heel goedenavond, goedemorgen.

Behind van Paul McCartney. Ja, Tranen in een Giftshop, die was een hit. Maar deze is nog niet zo ver. Echo zonder naam van Roxane Hazes.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

bekend nummer Drive. Dit keer in de uitvoering van Engelbert Humperdinck. Ja, we gaan even door naar wat relatiezaken. We hebben het over het volgende. Ja, dat is ook wel weer belangrijk. Van als ik het thuis niet meer naar mijn zin heb, ja, wat dan? Dan boek ik een goedkope busreis, zodat ik weer zin heb om naar huis te gaan. En de moeilijkste keuze in een relatie is kiezen tussen altijd gelijk hebben of gelukkig zijn. Jazeker wel. The Time of My Life, Benson Boone op je radio.

0: van de CD Holiday, Thin Man van Amerika. En ja, even dit. Zomer, als je lopende zaken beginnen te huppelen. Dat zegt Loesje.
1: Jouw muzikale verkoeling deze zomer.
2: Radio Ridderkerk.

0: me.
1: Coud Willis en Honey Eye. En ja, Madonna, ze is weer terug van weg geweest. Je hebt het gezien misschien, hè, bij de 2K voetbal. En daarom, als dat leven een deur sluit, open hem dan gewoon weer. Het is een deur, weet je wel. Vindt ook Madonna.

0: dansmuts met Love Socks. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.
1: En die zegt tegen u dat het programma erop zit op deze zondag, aanstekende donderdagochtend. En dat betekent 2 uur lang waren dit de allerfijnste, allermooiste op jouw radio. En André van Duin, als de zon schijnt, ja, dat doet hij volgende week. Nou ja, zou ik maar zeggen. We gaan weer richting de 30 graden. Dus wat dat betreft, kijk uit, doe graag de dingen en wees voorzichtig. Bedankt aan Hilly en Wendy en Marijke hier in de studio. Zeg ik u een heel goede avond, goedenacht en een heel goede morgen met de band It Makes No Difference. Nou ja, die zon maakt zeker difference. Dus wat dat betreft, tot ziens, kijk uit, doe graag de dingen en tot de volgende week. Hè. Adem.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Haarmode Meijer,
4: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
4: Libra
3: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

gekste dingen die vandaag aan het gebeuren zijn hier zomaar. We gaan het er maar mee doen. Fijn dat je er bent. Sandwich Express met gezellige muziek. We kijken een beetje naar de nieuwsberichten. En bovenal gaan we eten, want we hebben honger. Dit is hem dan, de Sandwich Express. Als je zit eten of straks gaat eten, een extreem eetsmakelijk gewenst. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran uit de Top 40.

0: us every time.
1: Alex Rowan, Carry You Home in de Stentwist Express. Wat een temperatuurtjes, hè? Het is zomer, jongens. Voor de mensen die thuis blijven, die weten niet wat er overkomt allemaal. En ook nog lekker gezellig op de radio. Nou, wat willen mensen nog meer?
2: Hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road.
1: Nou, dat kan je dan wel weer vergeten.
3: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
1: We dragen je op de geluidsgolven wel dan terug naar huis als dat zo uitkomt. Maar de fysieke vorm lijkt ook nog niet verstandig. Dan kukken erom. Kun je hebben. Oh ja, lokaal nieuws waren we mee bezig. Even kijken, gisteren zat ik al een beetje te oreren hier over de verhuizing. Want het is nog een dikke maand na Radio 3x2. En dan gaan we verhuizen naar het nieuwe gebouw, het KOM-gebouw. Cultuur, onderwijs en media. We zeggen het toch eens een keertje tussen de oude nieuwe Gemini en de fakkel in, zo gezegd. De loods die gaat het onder andere ook doen. Er gaan heel veel partijen natuurlijk verhuizen straks. Maar de loods die lezen we nu terug op onze website rtvgdekerk.nl. Dat ze zich opmaken voor een nieuwe fase. Ze gaan ook naar het KOM-gebouw toe, dus op diezelfde plek. Met meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, muziek te maken, talenten te ontwikkelen, workshops te volgen en evenementen te bezoeken. Er gaan ook nog wat andere zaken verder, want de jongere Soos van Facet Ridderkerk gaat mee. Die gaat dan Soos West heten, voor de jonge mensen onder ons. En zo gaan er nog meer zaken die gaan veranderen de komende tijd met elkaar even doorgenomen worden. Zodat je helemaal weet wat er gaat gebeuren. En je kan dit bericht teruglezen op de app van RTV Ridderkerk. Als de zon even schijnt, is het weer 3 graden warmer. Het was al zo heet. Mart Hoogkamer.

0: niet te goed luisteren naar de tekst van het liedje. Want we hebben hem nooit meer draaien. Het klinkt wel vrolijk op Pitbull. En John Ryan, die hoorde ook met de...
1: Fireball.
0: Zeg, het is allemaal natuurlijk hartstikke leuk en gezellig. Maar ook bij deze hoge temperaturen blijft natuurlijk de dagelijks gestelde vraag.
2: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker dat er vandaag nog het een en ander gebeurd is in het grijze verleden. 30 juli praten we over. In het jaar 1907 wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van het Vredespaleis. Dat gebeurt in Den Haag. $1,5 miljoen is hiervoor geschonken door een Amerikaanse miljonair. Toen waren het nog aardige mensen blijkbaar. 1956 op deze datum gaat Marilyn Monroe trouwen met Arthur Miller. Hij is een toneelschrijver. En een bijzonder moment in 1971. De Apollo 15 landt op de maan. Of in ieder geval de maan landde, de Falcon. En er wordt een voertuig op de maan neergezet. En er worden rondjes mee gereden. Verder is het een bijzondere dag in het algemeen. Eventjes om dat met elkaar door te nemen. Het is vandaag namelijk onder andere de Werelddag tegen Mensenhandel. En verder is het de internationale dag van de vriendschap. Dus je mag je wimmelvinger opsteken, want dat is het internationale gebaar van vriendschap volgens sommige mensen. En het is Wereldtijgerdag.

0: Oh, dat is fijn om te kunnen doen op zo'n donderdagmiddag als je toch naar het weekend toe loopt. Maar nou, wie geen vakantie heeft, die moet zich ook ergens op kunnen verheugen. De Seven Nation Army en White Stripes. Nou, het verhaal gaat dat het jong ventje was nog. Nog geen nation had, maar hij bedoelde Salvation Army eigenlijk. Maar dat begreep hij niet en dat is later de naam van de band geworden.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Nou, voel even met je arm buiten het raam en je weet het. Hè? Intussen is het wel een beetje bekend natuurlijk. Droog, bijzonder droog zelfs. Het is ook behoorlijk zonnig. Niet meer zo heet als gisteren en dat is al een heel stuk fijner. Maar nog steeds wel goed aan de temperatuur. En dat houden we zo vol de komende dagen. Misschien dan morgen een kans op een buitje. Maar daar is het ook mee gezegd. Voor de rest een droog weekend. Richting de maandag gaat de temperatuur weer eventjes goed omhoog. En misschien dat het wordt afgestraft met een bui. Daarna gaan we op een wat leukere zomerse temperatuur weer verder. Maar dat denken we iedere keer. En dan gaat het toch net een heel klein beetje anders. We gaan het wel zien. Maar de grote lijn blijft warm, droog en zomers weer. Hoe lang houden we dat nog vol?

0: stopt hij nou zomaar? Dat is ook niet aardig. Zeg, we gaan eens eventjes kijken wat hadden we op de lijst staan. Volgens mij zouden we een leuke plaat gaan draaien. Of niet, gaan we geen leuke plaat draaien? Moet even aan de regisseur vragen. Hè? Ik bedoel, we hebben hier helemaal niks te vertellen, joh. Gaan we eens wat anders doen? Oké. Dan gaan we eens eventjes een blik werpen naar buiten. En ook niet. Maar wat gaan we dan doen? Oh, echt waar? Ja, joh.
1: Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Hoor, de chaos. Komt dat nou door de warmte dan? Eerlijk? Oh, ja, bijzonder. Nou, beste mensen, ik moet eventjes een verhaaltje vertellen. Het schijnt dat door de warmte dat het een beetje anders ging dan dat we gepland hadden. Misschien een beetje vreemd, maar zo is het nu eenmaal. Dus eventjes naar buiten kijken. Nee, dat doen we niet. We gaan vooruit kijken. Een week vooruit. Nog meer weekendafsluitingen. Deze keer op de A16. Van 7 tot en met 10 augustus gaan de onderhoudswerkzaamheden gebeuren. Richting Rotje Knor is de snelweg afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein. En je moet op een heel flinke stuk extra reistijd rekenen in die tijd. Er is natuurlijk een omleiding, maar bij grote drukte dan sta je gewoon 2 uur vast. Die waarschuwing die kunnen we alvast geven. Ik zou een weekje vrij nemen. Eens even kijken. De collega's van de combinatie Ridderkerk die hebben dit bericht geplaatst. En dan kan je dat nog eens precies uitzoeken hoe dat hem nou in elkaar steekt. Ja. We proberen om muziek te draaien. Ach, wat is hier allemaal?

Ja, lekker stampen maar bij deze temperatuur. Moet kunnen toch? Tuut. Maar goed dat we zo de vierdaagse niet hoeven te doen. Helemaal niet vol te houden. Beste mensen, ik moet even wat vertellen. Excuses voor de verwarring. Ik dacht echt dat het allemaal in de regie zat of dat de computer was gelopen. Maar de regisseur hier ter plekke die zegt mij dat ik gewoon had moeten opletten. Dus nou, sorry, zal het nooit meer doen. Naar buiten kijkend, want nu mag het dan. Ja, wat een weertje zeg om jarig te zijn. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van je verjaardag. Met een stukje appeltaart maar, denk ik. Geen slagroom, dus te warm voor je. Je bent in het gezelschap van onder andere Nico Knappi. Hij is onder andere televisieregisseur en is vandaag 92 jaar geworden. Paul Enka uit Canada, die zanger en nog veel meer, is vandaag 85 geworden. En Aobi Bak. Arnold Schwarzenegger, die is 79 geworden vandaag. Karel Struiken is een Nederlandse filmacteur. Die is 78 geworden vandaag. Die heeft het tot in de Star Trek films weten te brengen en serie. Dus dat is wel weer bijzonder knap. Verdien Stenberg is jarig. Ze fluit de vrolijke plos op haar 69ste verjaardag. En verder is vandaag ook nog jarig Tel Bekkant van de televisie en het cabaret. Die is 52 jaar geworden. En Guido Weijers is jarig. Die is vandaag 49 jaar geworden. Hartelijke felicitaties kunnen ook geven aan Kate Bush. Ze komt uit Groot-Brittannië. En vandaag is zij 68 jaar geworden.

Abba was dat. Een tijdje lang zeiden de mensen, Abba, dat mag allemaal niet meer. Maar toen mocht het opeens weer en dan kwam er een nieuw album uit. Don't Shut Me Down was een van de singeltjes hiervan. Zo tegen het einde van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag. Dat is dan vandaag in het jaar 1996 met 6 nieuwe binnenkomers in die top 40. Op 39 nieuw Change the World van Eric Clapton. Op 38, 36 nieuw Someone Loves You Honey van Teaspoon. Op 32 Big Brother is Watching You van Nance. En op 22 met stip nieuw binnengekomen The Mirror of Love van Two Brothers on the Fourth Floor. Op 17 met superstip Frans Bauer, het jonge broekie toen nog, met Op rode rozen vallen tranen. We hebben er eentje niet genoemd, die is opnieuw 33 nieuw binnengekomen. Hij is van Maxi Priest met Shaggy. Dit is Dead Girl. Nieuw in de top 40, 19.

1996. Ik hoor van alles en nog wat in dit stukje muziek. In de kader van oude krakers. Wee-dinges. Maxi Priest en Shaggy dus met That Girl. Even kijken naar de top 3 van diezelfde top 40. Gezakt van 2 naar 3, Mysterious Girl van Peter Andre. Gestegen van 10 naar 2 met een superstip Aquarius van The Party Animals. En op 1 is blijven staan het plaatje van de Fugees en Killing Me Softly. We gaan ze geen van alle draaien straks naar het nieuws toe. Eerst even afscheid van elkaar nemen. Weer een gezellig bijeen zijn vandaag. In totale chaos, in totale hitte. Hebben we hem toch weer weten te overleven. Nog een maandje aftellen naar de nieuwe studio en een klein beetje. Kijken niet op een seconde meer of minder. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk vandaag in de aanbieding. Het toestel kan aan blijven staan. En als je trouwens zit te eten of straks gaat eten, dan wensen we je ook nog eens een keer een bijzonder eetsmakelijk. Mocht het er al in zitten, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En hopelijk stuurt hij ons een heel plezierig weekend in. Een aanvang naar de vakantie voor de mensen die dat nog niet hebben of nog niet hebben gehad. Eén plaat dan nog te gaan tot aan het nieuws, zoals beloofd. Hij staat wel in die top 40 hoor, van 1996, maar dan op nummer 8. Hij is gestegen van 9. Eén plekje winst voor Katja Schuurman met Maar Nu Heb Ik Er Een. We wensen nog een hele genoeglijke dag, dus een alvast op naar het weekend. En het moet gaan lukken met Katja Schuurman. Tot aan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Met Caroline Veerman.

Goedemiddag luisteraars, welkom op deze donderdagmiddag, het einde van juli. En wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk twee dubbelaars, rond 2:30 en 3:30. We gaan natuurlijk ook aandacht besteden aan de spreuk van de dag. Die is natuurlijk ook weer. En wat gaan we nog verder doen? Nou, lekker veel informatie en het weerbericht. Oké, nou, dat is allemaal tot 3:00 met Ridder Maats Idee. Mijn naam is Caroline Veerman en we gaan de volgende plaat draaien. We gaan terug in de tijd met Rob de Nijs en zijn malle babbe. Blijf bij ons, dit is de Ridder Maats Idee tot 3:00.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: De brandweer is afgelopen zondag 2 keer uitgerukt voor een buitenbrand hier in Ridderkerk. Ondanks de fikse buien van zondagmiddag melden voorbijgangers rond 4:15 vanaf de Westkinderdijk aan de overkant van de Noord dat bij het strandje aan de Oostmolendijk een boom in brand stond. De aankomst in het buitengebied langs de rivier bleek dat jongeren een soort kampvuur hadden gemaakt. Omdat open vuur daar niet is toegestaan, heeft de brandweer het vuur geblust. Eerder, en dan zeg maar, 's nachts moest ook de actie inkomen. Rond 1 uur melden voorbijgangers dat op de Ringdijk ter hoogte van een scheepswerf een prullenbak of scooter in brand stond. Ter plaatse bleek de situatie mee te vallen. Met 1 straal hoge druk was het brandje geblust. Dat was maar een klein brandje, gelukkig. Nou, dat was het, zeg maar. En dan gaan we het over terug in de tijd hebben. Dan gaan we naar Yesterday, 1965, van de Beatles.

0: Dit is de regioagenda.
1: Komende zaterdag kunnen we gaan wandelen door Oud-Bolnes. Door Bolnes Noord. De rondleiding vertrekt om 2 uur vanaf wijkvoorzieningencentrum Noordhaven aan de Noordstraat 255A hier in de Ridderkerk. Bolnes kent een bewogen geschiedenis. Aan het begin van de 20e eeuw was Bolnes nog een klein dorpje in de vorm van een 2 kilometer lang lint langs de rivier. Ruim een eeuw later is er trouwens nog iets van terug te vinden. Onder meer de dijkverzwaring in de jaren 70 en het verdwijnen van de scheepsbouw hebben het gebied sterk veranderd. Ook de dokpier die herinnert aan de scheepswerfboelen is verdwenen.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Het is weer tijd voor De Dubbelaar. Ja, na John Lennon gaan we naar De Dubbelaar. Nou, dat is Wet, Wet, Wet. En Wet, Wet, Wet is natuurlijk in de jaren 80 bekend geworden. En daarna was het een beetje afgelopen met hun succes. Maar we gaan twee platen van ze draaien. Eerst Good Night Girl van Wet, Wet, Wet. Dat is het eind jaren 80. En dan gaan we naar de Angel Eyes, ook van Wet, Wet, Wet. Hier is Good Night Girl.

Na de wet, gaan we naar een expositie. En waar gaan we het over hebben? Over een expositie. En dat is met wolschilderijen in de IJsvogel. Tot en met 30 augustus, vanaf 1 augustus, is een selectie van haar schilderijen van Nel Mulder te bewonderen daar. Toen Nel Mulder stopte met werken, ontdekte zij nieuwe passie. Tijdens een vakantie op Texel zag zij op een markt hoe met wol gevilde schaapjes werden gemaakt. Dat inspireerde haar zelf om met vilt aan de slag te gaan. De expositie is te zien in het bezoekerscentrum De IJsvogel aan de Waalweg 9A in Rijsoord, naast de Rijsoordse Molen. Het bezoekerscentrum is geopend op woensdag van 1 tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5. Ik zag hem pas geleden nog ergens voorbij komen. Voor mij was dat bij dat Tourcafé. En hij zag er nog best wel redelijk uit. Een beetje grijzer geworden, maar voor de rest klonk hij nog best goed zijn stem. Dan heb ik het over Erik Meesie natuurlijk, de zanger van Toontje Lager. En hij gaat zingen over Zonder Jou. MUZIEK

pluk de dag. Nou, dat doen we zeker. We gaan naar de spreuk van de dag. Die plukken we ook eventjes. Fast fashion is alweer uit de mode. Fast fashion is alweer uit de mode. We gaan naar een mooie plaats.

Wat een leuke plaat. En nou, we gaan naar het einde van het eerste uur en dan straks een tweede uur. Maar don't say goodbye, dat ga ik zeker niet doen, don't say goodbye. Want we blijven nog een uurtje bij u tussen 2 en 3 met Ridder Matinee. En natuurlijk heel veel informatie. We gaan eruit met BZ en met don't say goodbye. Tot zo dadelijk na het nieuws van 2 uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer: vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Simply Red met Holding Back the Years. Nou, we gaan niet terug in de tijd. We gaan vooruitkijken natuurlijk. En zoals we vooruitkijken ook naar 17 augustus. Want dan is het weer 3x2. Dat gaat dan weer van start. En dan hoort je mij elke middag weer tussen 2 en 4. Nou, daar gaan we weer een gezellige uitzending van maken. En we gaan ook naar Fluitsmalen van Tijn. En die zingen over 15 miljoen mensen. Want toen was het zo nog zo. Nu zijn het inmiddels 17,5 volgens mij. Maar Fluitsmalen van Tijn gaan erover zingen. Mijn naam is Caroline Veerman en dit is Rhythm Matinee tot 3 uur.

Will and the People. En ik kan nog herinneren dat ik ze in, voor mij was dat 2013 of 14 of 15, ergens in die buurt live zag in de Stevenskerk. En dat was echt genieten. Kippenvel kreeg ik ervan. We gaan naar, het kan je niet ontgaan zijn iedereen, dat de N3 natuurlijk dicht is. De Papendrechtse brug. Die is afgesloten tot en met woensdag 21 april. In beide richtingen is het dus volledig afgesloten tussen de Burgemeester Keizersweg in Papendrecht en de Merwedestraat in Dordrecht. Ook het fietspad is afgesloten gedurende de hele periode en het fietspad van de Baanhoekbrug is dicht. Er waren pontjes tussen Papendrecht en Dordrecht. En ja, daar moet u het mee doen. Ook de scheepvaart ondervindt eveneens hinder. Dus daar moeten we het mee doen. Of met de pont gaan van Papendrecht naar Dordrecht. Of met de trein vanaf Sliedrecht, Baanhoek naar Dordrecht. Dat zijn de mogelijkheden die u kunt volgen. Natuurlijk ook de waterbus. En dat is het dan. En anders moet u helemaal omrijden via de A15, A16. En vorige week was het een hele crisis alweer. Want er was het ook nog een ongeluk gebeurd in de Drechttunnel. En ik heb gehoord van mensen die 2 uur in de file stonden. Om vanaf Sliedrecht naar Dordrecht te komen. 2 uur in de file gestaan. Het is, ben bang dat als het over 5, 6 weken de vakantie voorbij is, wat het dan gaat worden. We gaan naar Yes. Ze zingen Yes, Yes, Yes, Yes, Yes. Ze zingen over Owner of a Lonely Heart.

0: Dit is de regioagenda.
1: In bibliotheek Ridderkerk Centrum wordt komende zaterdag opnieuw een middaglezing gegeven voor volwassenen. Voorlezer Arie de Wit neemt bezoekers mee in een verhaal uit het boek Zomerboek van de Finse schrijfster Tova Jansson. Arie de Wit is al jarenlang een vertrouwd gezicht bij de maandelijkse voorleesbijeenkomst en deelt iedere eerste zaterdag van de maand zijn liefde voor literatuur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Belangstellenden zijn welkom vanaf 2 tot 3 uur. Van dat gaan we naar lekker naar dreamen. We gaan even dromen.

De dubbelaar deze week is In Excess. Nou, het is net iets voor 2:30, maar dat maakt niet uit. We gaan 2 platen draaien van In Excess. Allereerst draai ik Never Tear Us Apart. En daarna komt een andere grote hit van hun. En dan heb ik het over Suicide Blonde. We gaan eerst naar Never Tear Us Apart. Hier is In Excess met Michael Hutchence natuurlijk als leadzanger. Die helaas niet meer onder ons is.

Wat een mooie plaat, hè? In Excess. Wijkvoorzieningencentrum Bonnes verandert komende woensdag 5 augustus in een kinderrestaurant, waar kinderen uit Riekerk een haïti verzorgen voor senioren. De kinderen bereiden verschillende hapjes en drankjes zelf voor. Er zijn 2 rondes, 1 tot 2 en van 2:45 tot 3:45. Alle senioren uit Riekerk zijn welkom. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden bij de balie van Facet Riekerk hier zo in de Schoutstraat, of anders via telefoonnummer 0180-432-350. Goed, dan gaan we naar een andere mooie plaat van Lady Gaga met Bradley Cooper met Shallow.

We gaan naar de spreuk van de dag. Als vrouwen het land besturen, krijgen de mannen dan thuis weer de broek aan. Als vrouwen het land besturen, krijgen de mannen thuis weer de broek aan. We gaan naar Chrissy Hynde en UB40 met I Got You Babe.

onze liefdesliedjes. Ja, mooie platen van de Jazzpolitie. En nou, we zijn bijna aan het einde van de tweede uur. We hebben nog twee plaatjes te gaan. Allereerst nog Queen met Radio Gaga.

We zijn aan het einde van deze uitzending van Ridder Matinee. Nou, volgende week donderdag ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Ridder Matinee op 6 augustus. En vanaf ongeveer, ik zeg het goed, 17 augustus maandag kunt u me elke dag horen van 2 tot 4 met Radio 3x2. Want dan gaan we live radio maken in de ochtend vanaf ongeveer 8 uur zelfs, tot 7 uur 's avonds. En dan zijn we te luisteren op Radio Ridderkerk met Radio 3x2. En nou, dat is altijd leuk om te weten. We gaan eruit met een plaat van Hall & Oates, Del Hall en John Oates. En dan over de Man Eater. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Den Hoorn kom je in 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat betreft dus 1 tunnelbuis, want het is bij de Benelux-tunnel. Daar wordt schade aan de tunnel gecontroleerd. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fishing,
9: Haarmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
11: Libra
12: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze donderdag met volop zonneschijn, maar in de loop van de dag drijven er vanuit het westen ook wat wolken binnen en vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de tweede helft van de middag kan de bewolking zelfs wat gaan overheersen, maar het blijft droog. Dankzij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt in vergelijking met gisteren duidelijk minder warme lucht aangevoerd, maar kan de temperatuur vanmiddag nog wel oplopen naar een zomerse 26 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en vannacht is er veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 17 of 18 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft sinds er afgelopen weekend camera's zijn geplaatst op de Merwedebrug bij Gorinchem 100 vrachtwagens en touringcars beboet. Het gaat om Nederlandse bestuurders, omdat vrachtwagens en touringcars met een buitenlands kenteken nog niet kunnen worden beboet. Rijkswaterstaat sloot de brug een kleine 2 weken geleden af voor zwaar verkeer. De stalen boogconstructie bleek minder sterk dan gedacht en daarom mogen er geen vrachtwagens of touringcars zwaarder dan 3,5 ton overheen. Maar weinig bestuurders trokken zich er iets van aan, reden waarom Rijkswaterstaat afgelopen weekend camera's heeft geplaatst. Hardleerse bestuurders kunnen een prent van €500 tegemoet zien. De Fiot heeft bij een bedrijf in Alblasserdam een partij nepmerkkleding in beslag genomen. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst deed gisteren een inval aan de Kelvin Ring na het zien van de TikTok-filmpjes die het bedrijf had geplaatst. Er zijn 3 mensen aangehouden. In het pand lag ook consumentenvuurwerk. Tot voor kort mocht dat worden afgestoken, maar sinds dit jaar niet meer. De Fiot is gisteren tot 's avonds laat bezig geweest om alle spullen uit het bedrijf van de Kelvin Ring in Alblasserdam af te voeren, schrijft Alblasserdams Nieuws. De jaarlijkse technoparade in Berlijn gaat eind volgende maand niet door. De organisatie schrapt Der Zug der Liebe, of liefdestrein, vanwege de recente aanslag bij de Pride, ook in Berlijn. Om de parade veilig te laten verlopen zouden extra zware veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar die druisen in tegen alles waar het evenement voor staat, zegt de organisatie. Tolerantie, diversiteit en solidariteit. En de extra beveiliging zou ook in de papieren gaan lopen. Vorig jaar liepen er zo'n 10.000 mensen mee in Der Zug der Liebe in Berlijn. De KNVB wil met nieuwe regels tijdrekken gaan aanpakken in de Eredivisie. Een doeltrap of inworp moet binnen 5 seconden genomen zijn. Als de bal dan nog niet terug is in het spel, grijpt de scheidsrechter in. En als een doeltrap te lang duurt, kan een corner volgen. En bij tijdrekken bij een inworp mag het andere team het spel hervatten. Voor een wissel staat voortaan een tijd van 10 seconden. En ook blessurebehandelingen moeten sneller. De nieuwe regels gaan komende zondag in tijdens de wedstrijd PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog. Het is vanmiddag 28 graden aan zee, een paar graden koeler. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op een bui. In de middag zien we de zon weer. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ongeluk op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel ging het mis. De vertraging is nu een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Ho, ho, ho.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een stukje verderop bij knooppunt Benelux ook 5 minuutjes vertraging. En 10 minuten vertraging op de N209 Hazerswoude Rotterdam bij Bersenhoek. Noord zelfs 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze donderdag met volop zonneschijn, maar in de loop van de dag drijven er vanuit het westen ook wat wolken binnen en vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. In de tweede helft van de middag kan de bewolking zelfs wat gaan overheersen, maar het blijft droog. Dankzij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt in vergelijking met gisteren duidelijk minder warme lucht aangevoerd, maar kan de temperatuur vanmiddag nog wel oplopen naar een zomerse 26 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en vannacht is er veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 17 of 18 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De herdenking bij Loods 24 in Rotterdam is korte tijd stilgelegd. Demonstranten verstoorden de herdenking van duizenden gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog. Ze protesteerden tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Toen hij een toespraak hield, zijn er leuzen geroepen. Tot woede van weer een ander deel van de aanwezigen.
2: Beste aanwezigen. Wegens een verstoring leggen wij op dit moment de herdenking even stil. Zodra het weer rustig is, zullen wij de herdenking hervatten. Blijft u rustig op uw plaats.
3: Ik heb jullie gezegd dat dit zou gebeuren. Am Yisrael, am Yisrael, am Yisrael, am Yisrael, am Yisrael, am Yisrael, am Yisrael.
1: De demonstranten zijn weggevoerd waarna de herdenking is doorgegaan. Er waren ook mensen in het publiek die met hun rug naar de ambassadeur gingen staan. Voorafgaand aan de herdenking aan de Stieltjesstraat in Rotterdam had de politie nog betogers verwijderd die borden bij zich hadden waarop ze zich uitspraken tegen de komst van de Israëlische ambassadeur. Shell heeft de afgelopen 3 maanden een winst geboekt van bijna 10 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Shell profiteert van de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen van olie en vloeibaar aardgas zijn de afgelopen maanden flink gestegen op de wereldmarkt. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de enorme winsten van oliebedrijven aan te pakken. Het kabinet wil dat niet, omdat het moeilijk zou zijn om vast te stellen wanneer bedrijven te veel verdienen aan olie. Zo'n 84.000 mensen die waren geëvacueerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen weer terug naar huis. Het gaat om inwoners van het gebied ten westen van Bordeaux. Daar is een gebied verwoest van 4 keer de omvang van de stad Parijs. De brand in de regio Lège-Cap-Ferret, die branden zijn nog niet uit, maar ze zijn beter beheersbaar. Het is in Zuid-Frankrijk iets afgekoeld na lichte regen. Mensen moeten wel hun telefoon bij de hand houden en een vluchttas hebben voor het geval het vuur weer oplaait. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog nog. Vanmiddag is het 28 graden aan zee, een paar graden koeler. Maar vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Het koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, kans op een bui. Maar in de middag keert de zon weer terug. Morgen wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten extra. En dan de A20 nog, richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hallo.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. En een kleine 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daar staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

gekste dingen die vandaag aan het gebeuren zijn hier zomaar. We gaan het er maar mee doen. Fijn dat je er bent. Sandwich Express met gezellige muziek. We kijken een beetje naar de nieuwsberichten. En bovenal gaan we eten, want we hebben honger. Dit is hem dan, de Sandwich Express. Als je zit eten of straks gaat eten, extreem eet smakelijk gewenst. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran uit de Top 40.

0: Alex Rowan, carry you home in de Stentwood Express. Wat een temperatuurtje, hè? Het is zomer, jongens. Voor de mensen die thuis blijven, die weten niet wat er overkomt allemaal. En ook nog lekker gezellig op de radio. Nou, wat willen mensen nog meer?
1: Hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road.
0: Nou, dat kan je dan wel weer vergeten.
2: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: We dragen je op de geluidsgolven wel dan terug naar huis als dat zo uitkomt. Maar de fysieke vorm lijkt het me niet verstandig. Dan kukelen we om. Oh ja, lokaal nieuws waren we mee bezig. Even kijken, gisteren zat ik al een beetje te oreren hier over de verhuizing. Want het is nog een dikke maand na Radio 3x2. En dan gaan we verhuizen naar het nieuwe gebouw, het KOM-gebouw. Cultuur, onderwijs en media. We zeggen het toch eens een keertje tussen de, ja, de oude nieuwe Gemini en de fakkel in, zo gezegd. De loods die gaat het onder andere ook doen. Er gaan heel veel partijen natuurlijk verhuizen straks. Maar de loods die lezen we nu terug op onze website rtvgillekerk.nl. Dat ze zich opmaken voor een nieuwe fase. Ze gaan ook naar het KOM-gebouw toe, dus op diezelfde plek. Met meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, muziek te maken, talenten te ontwikkelen, workshops te volgen en evenementen te bezoeken. Ah, er gaan ook nog wat andere zaken verder, want de jongere Soos van Facet Ridderkerk gaat mee. Die gaat dan Soos West heten, voor de jonge mensen onder ons. En zo gaan er nog meer zaken die gaan veranderen de komende tijd met elkaar even doorgenomen worden. Zodat je helemaal weet wat er gaat gebeuren. En je kan dit bericht teruglezen op de app van RTV Ridderkerk. Als de zon even schijnt, is het weer 3 graden warmer. Het was al zo heet. Mart Hoogkamer.

0: niet te goed luisteren naar de tekst van het liedje. Want we hem nooit meer draaien. We klinken wel vrolijk met Pitbull. En John Ryan, die hoorde ook met de
1: Fireball.
0: Zeg, het is allemaal natuurlijk hartstikke leuk en gezellig. Maar ook bij deze hoge temperaturen blijft natuurlijk de dagelijks gestelde vraag.
2: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker dat er vandaag nog het een en ander gebeurd is in het grijze verleden. 30 juli praten we over. In het jaar 1907 wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van het Vredespaleis. Dat gebeurt in Den Haag. $1,5 miljoen is hiervoor geschonken door een Amerikaanse miljonair. Toen waren het nog aardige mensen blijkbaar. 1956 op deze datum gaat Marilyn Monroe trouwen met Arthur Miller. Hij is een toneelschrijver. En een bijzonder moment in 1971. De Apollo 15 landt op de maan. Of in ieder geval de maan landde, de Falcon. En er wordt een voertuig op de maan neergezet. En er worden rondjes mee gereden. Verder is het een bijzondere dag in het algemeen. Eventjes om dat met elkaar door te nemen. Het is vandaag namelijk onder andere de Werelddag tegen Mensenhandel. En verder is het de internationale dag van de vriendschap. Dus je mag je wingelvinger opsteken, want dat is het internationale gebaar van vriendschap volgens sommige mensen. En het is Wereldtijgerdag.

0: Altijd fijn om te kunnen doen op zo'n donderdagmiddag als je toch naar het weekend toe loopt. Maar nou, wie geen vakantie heeft, die moet zich nog ergens op kunnen verheugen. De Seven Nation Army en White Stripes. Ja, het verhaal gaat dat het jong ventje was nog. En nog geen nation had, maar hij bedoelde Salvation Army eigenlijk. Maar dat begreep hij niet en dat is later de naam van de band geworden.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Nou, voel even met je arm buiten het raam en je weet het. Hè? Intussen is het wel een beetje bekend natuurlijk. Droog, bijzonder droog zelfs. Het is ook behoorlijk zonnig. Niet meer zo heet als gisteren en dat is al een heel stuk fijner. Maar nog steeds wel goed aan de temperatuur. En dat houden we zo vol de komende dagen. Misschien dan morgen een kans op een buitje. Maar daar is het ook mee gezegd. Voor de rest een droog weekend. Richting de maandag gaat de temperatuur weer eventjes goed omhoog. En misschien dat het wordt afgestraft met een bui. Daarna gaan we op een wat leukere zomerse temperatuur weer verder. Maar dat denken we iedere keer. En dan gaat het toch net een heel klein beetje anders. We gaan het wel zien. Maar de grote lijn blijft warm, droog en zomers weer. Hoe lang houden we dat nog vol?

0: Stopt hij nou zomaar? Dat is ook niet aardig. Zeg, we gaan eens eventjes kijken wat we hadden op de lijst staan. Volgens mij zouden we een leuke plaat gaan draaien. Of niet, gaan we geen leuke plaat draaien? Moet even aan de regisseur vragen. Hè? Ik bedoel, we hebben hier helemaal niks te vertellen, joh. Gaan we eens wat anders doen? Oké. Dan gaan we eens eventjes een blik werpen naar buiten. En ook niet. Maar wat gaan we dan doen? Oh, echt waar? Ja, joh.
1: Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Hoor, wat een chaos. Komt dat nou door de warmte dan? Eerlijk? Oh, ja, bijzonder. Nou, beste mensen, ik moet eventjes een verhaaltje vertellen. Het schijnt dat door de warmte dat het een beetje anders ging dan dat we gepland hadden. Misschien een beetje vreemd, maar zo is het nu eenmaal. Dus eventjes naar buiten kijken. Nee, dat doen we niet. We gaan vooruit kijken. Een week vooruit. Nog meer weekendafsluitingen. Deze keer op de A16. Van 7 tot en met 10 augustus gaan de onderhoudswerkzaamheden gebeuren. Richting Rotje Knor is de snelweg afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein. En je moet op een heel flinke stuk extra reistijd rekenen in die tijd. Er is natuurlijk een omleiding, maar bij grote drukte dan sta je gewoon 2 uur vast. Die waarschuwing die kunnen we alvast geven. Ik zou een weekje vrij nemen. Eens even kijken. De collega's van de combinatie Ridderkerk die hebben dit bericht geplaatst. En dan kan je dat nog eens precies uitzoeken hoe dat hem nou in elkaar steekt. Ja, we proberen om muziek te draaien. Ach, wat is hier allemaal aan de hand? Ik kan geen beslissingen meer nemen.

lekker stampen, maar bij deze temperatuur moet kunnen toch? Maar goed dat we zo de vierdaagse niet hoeven te doen. Helemaal niet vol te houden. Beste mensen, ik moet even wat vertellen. Excuses voor de verwarring. Ik dacht echt dat het allemaal in de regie zat of dat de computer was gelopen. Maar de regisseur hier ter plekke die zegt mij dat ik gewoon had moeten opletten. Dus nou, sorry, zal het nooit meer doen. Naar buiten kijkend, want nu mag het dan. Ja, wat een weertje zeg om jarig te zijn. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van je verjaardag. Met een stukje appeltaart maar, denk ik. Geen slagroom, dus te warm voor je. Je bent in het gezelschap van onder andere Nico Knappi. Hij is onder andere televisieregisseur en is vandaag 92 jaar geworden. Paul Enka uit Canada, die zanger en nog veel meer, is vandaag 85 geworden. En Aobi Bak. Arnold Schwarzenegger, die is 79 geworden vandaag. Karel Struiken is een Nederlandse filmacteur. Die is 78 geworden vandaag. Die heeft het tot in de Star Trek films weten te brengen en serie. Dus dat is wel weer bijzonder knap. Verdien Stenberg is jarig. Ze fluit de vrolijke plos op haar 69ste verjaardag. En verder is vandaag ook nog jarig Tel Bekkant van de televisie en het cabaret. Die is 52 jaar geworden. En Guido Weijers is jarig. Die is vandaag 49 jaar geworden. Hartelijke felicitaties kunnen ook geven aan Kate Bush. Ze komt uit Groot-Brittannië. En vandaag is zij 68 jaar geworden.

waar was dat? Een tijdje lang zeiden de mensen, dat mag allemaal niet meer, maar toen mocht het opeens weer en dan kwam er een nieuw album uit. Don't Shut Me Down was een van de singeltjes hiervan. Zo tegen het einde van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag. Dat is dan vandaag in het jaar 1996 met 6 nieuwe binnenkomers in die top 40. Op 39 nieuw Change the World van Eric Clapton. Op 36 nieuw Someone Loves You Honey van Teaspoon. Op 32 Big Brother Is Watching You van Nance. En op 22 met stip nieuw binnengekomen The Mirror of Love van Two Brothers on the Fourth Floor. Op 17 met superstip Frans Bauer, het jonge broekie toen nog, met Op rode rozen vallen tranen. We hebben er eentje niet genoemd, die is opnieuw met 33 nieuw binnengekomen. Hij is van Maxi Priest met Shaggy. Dit is Dead Girl. Nieuw in de top 40.

1996. Ik hoor van alles en nog wat in dit stukje muziek. In de kader van oude krakers, wie ding is. Maxi Priest en Shaggy dus met That Girl. Even kijken naar de top 3 van diezelfde top 40. Gezakt van 2 naar 3, Mysterious Girl van Peter Andre. Gestegen van 10 naar 2 met een superstip Aquarius van The Party Animals. En op 1 is blijven staan plaatje van de Fugees en Killing Me Softly. We gaan ze geen van alle draaien straks naar het nieuws toe. Eerst even afscheid van elkaar nemen. Weer een gezellig bijeen zijn vandaag. In totale chaos, in totale hitte. Hebben we hem toch weer weten te overleven. Nog een maandje aftellen naar de nieuwe studio en een klein beetje. Kijken niet op een seconde meer of minder. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk vandaag in de aanbieding. Het toestel kan aan blijven staan. En als je trouwens zit te eten of straks gaat eten, dan wensen we je ook nog eens een keer een bijzonder eetsmakelijk. Mocht het er al in zitten, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En hopelijk stuurt hij ons een heel plezierig weekend in. Een aanvang naar de vakantie voor de mensen die dat nog niet hebben of nog niet hebben gehad. Eén plaat dan nog te gaan tot aan het nieuws, zoals beloofd. Hij staat wel in die top 40 hoor, van 1996, maar dan op nummer 8. Hij is gestegen van 9. Eén plekje winst voor Katja Schuurman met Maar Nu Heb Ik Er Een. We wensen nog een hele genoeglijke dag, dus een... Alvast op naar het weekend. En het moet gaan lukken met Katja Schuurman tot aan het...

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
18: Jouw radio.
19: Goedenavond. Radio Ridderkerk op donderdag.
0: Radio Ridderkerk.
20: Het is zomer.
0: Radio Ridderkerk.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 15.

0: love you, baby.
1: Radio Ridderkerk.
2: Dit is Radio Ridderkerk,
3: nummer 9.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 8.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nieuw in de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 6.

0: Wil je de programma's van Radio Ridderkerk nog eens terughoren? Ga dan naar Uitzending Gemist op rtvridderkerk.nl. Je kunt dan alle programma's tot 3 weken geleden terugluisteren.
1: Dit is Radio Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel, Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
14: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

donderdagavond even na de klok van 8. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur lang Blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, voorlopig geen band. Dus dat betekent de eerstvolgende maanden gewoon muziek van cd's. En ik ga uiteraard mee bezig om weer leuke lijstjes samen te gaan stellen. Gaan we nou beginnen met het nieuwste album van GA20 samen met Charlie Musselwhite. Getiteld Blues Now. Ik heb er vorige week al wat van gedraaid. Schitterend album. Deze week is het ook te koop in de winkel, heb ik gelezen. Dus als je de interesse hebt, kan je het halen. I Can't Hold God Out. En daar gaan we mee beginnen. Nummertje 2 van dit album. GA20 en Charlie Musselwhite. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy.

on, she said. Stop what you're doing and

geschreven door Elmore James in de uitvoering van GA20 samen met Charlie Musselwhite. I can't hold out, ja. Maar het album Blues, nou, zoals ik net al zei, ik heb gelezen dat het binnenkort, of in ieder geval in deze dagen, in de winkel te koop is. Hey, moest je die zo lang geleden te koop en bent die ook bij Les Vries al een optreden gedaan hebt en zeker nog een keer terug gaan komen, dat weet ik zeker, want helaas moest ik dat optreden toen missen en ik heb gehoord dat het heel goed was. Babylove, afkomstig van hun eerste cd'tje Blue Heart. Hey, moest je.

lekker toch. Hey, moet je met Baby Love van hun eerste album Blue Heart. Het wordt tijd dat er weer een ander album uit gaat komen. Maar we blijven daarop wachten uiteraard. En nogmaals, hey moesjes, ze waren bij L'Esprit en ze komen vast en zeker nog een keertje terug. Want ik wil ze zelf ook een keer live zien. Rick Fowler, zijn nieuwste album draagt de titel Back on My Good Foot. En ik ga draaien Skeleton in Your Closet.

Skeletons in Your Closet. En dat was Rick Fowler van zijn allerliefste album Back on My Good Foot. Jullie zes, weer een Nederlandse band. Ik heb er trouwens aardig wat Nederlands werk op een lijstje staan voor vandaag. En er werd best een keer tijd ook, denk ik. Jullie zes, van het album Coming Home uit het jaar 2016. En ik weet zeker dat daar Adrie een heel veel plezier mee doet. Walking Home with Angels.

0: Ja, het blijft een lekker nummer. Julissa's Walking Home with Angels van het album Coming Home uit het jaar 2016. Het nieuwste album van Bywater Cole draagt de titels Broken Souvenir. Ik heb er al verschillende keer wat van gedraaid. Ook vandaag had ik er iets van draaien. Ain't No Friend of Mine. Bywater Cole.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Ernestine. Dat waren Bob Corridor en Friends van het album Ernestine Blues. En de zangpartij werd voor rekening genomen door Tia Carroll. De Windtanks, hun allergrootste, tenminste één van hun allergrootste hits was natuurlijk Riding on the LNN. En daar gaan we nu naar luisteren. De Windtanks.

Mississippi Heat met de sok op. Hop, de sok op. En dat is afkomstig van een laatst verschenen album, Don't Look Back. Rob Rodders, hun album Help Yourself hebben we weer meegebracht. Grunhout of Time.

idee dat deze cd het toch begrepen hebben. Dat voor een vrij een nieuw omen vind ik toch maar vreemd. Maar we gaan gewoon over het nummer. We gaan gewoon een andere cd opzetten. En dat is die van Lawrence James. Lawrence Jones moet ik zeggen natuurlijk. All My Own. En daarvan gaat hij draaien. Do You Feel the Same?

feel the same. Do you feel the same, moet ik zeggen. Lowden Jones van zijn laatst verschenen album On My Own. Gaat met een oudje van Zora Jong. In plaats van King Bee wordt het Queen Bee en is afkomstig van het album Traveling Light uit het jaar 1997. Zora Jong.

Dat was Zorre Jong van het album Traveling Light uit 1991. Gaan we het met Duitse band Battle of Blues. Menigmaal te gast waren deze mensen in diverse samenstellingen. Battle of Blues, hun laatst verschenen album, draagt de titel Round the Corner. En ik ga draaien het hele leuke Tulsa Time.

0: blijft een lekker nummertje vinden. Battle Blues met hun uitvoering van Tulsa Time. Afkomstig van het album Round the Corner. De Hitman Blues Band, Two Trains Running. En dat is afkomstig van het album The World Moves On.
1: This is Kevin from the Fusebusters. You're listening to Bluesy on Radio Ridderkerk. And satisfaction is guaranteed with Nico Bravenboer.

was... Briefje had ik al opgehoord. Het was Dead Man Blues Band met Two Trains Running van het album The World Moves On. En ja, we hebben nog wat tijd over, omdat de cd van de Blood Brothers het niet deed. Dus ja, heb ik nog maar eentje van Jules Sas opgezet. Jump for Joy van het solo album Coming Home. En dat wordt het laatste nummertje wezen voor vandaag. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Bob de Breje met zijn bekerhand. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben daarnaast aan de zaterdag weer, maar dan van 6 tot 8 uur. Dus 2 uur en het eerste uur lekkere slow blues. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesy dag. Want eruit, zoals ik al zei, Jules Sas van het album Coming Home. En met het nummer Jump for Joy.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

donderdag 30 juli 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. We gaan lekker beginnen, want op zich is het toch wel een rustige uitzending, al zeg ik het zelf. Ja, er hebben altijd mensen die er anders over denken. Maar we gaan in ieder geval lekker beginnen met wat Melo Dead uit Finland van Insomnium. Die zijn er natuurlijk een grote naam in. En er zal een nieuw album gaan uitkomen, Netherworlds, en dat gaat op 16 oktober gebeuren. We zijn alweer verblijd met een nieuwe single. Dit is Gleam in the Black.

Faith, de nieuwe single van de Spaanse band Vendetta FM. Ja, dat FM dat stond vroeger misschien nog steeds, alleen het staat niet meer zo op de platenhoezen voor fucking metal dus. Dat is wel heel stoer natuurlijk. De band bestaat nu bijna 20 jaar, dus dat zal volgend jaar nog wel gevierd gaan worden. Een andere band die al iets langer bestaat, sinds 1992, Raunchy uit Denemarken. Deze band zal op 14 augustus een nieuw album gaan uitbrengen, Prisoner. En morgen een nieuwe single die dan uitkomt. Maar ik ga hem nu alvast draaien, Frostbite. Dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd.

Ja, man hat sich frei, die Zeit.

Kanonnenfieber, een van de beste bands in het genre over de Eerste Wereldoorlog en dat soort zaken. Met hartverscheurende waargebeurde verhalen. Zo was dit de nieuwe single, Meine Lieben, over wat brieven van Philipp Schopp, die helaas in 1916 werd getroffen door wat granaatscherven en daar is overleden. Ja, triest. Het volgende is wat minder triest misschien, maar toch wel dat ik denk van, hé, wat is er gebeurd? Elaine, de Zweedse band met Madeleine Liljestam, de indrukwekkende zangeres, kondigde ineens aan van, ja, we gaan compleet op onszelf alles regelen zo. Ze brengen een nieuw album uit op 4 december, The Water Taste of Blood. En ze hadden al 2 singles uit bij Raining Phoenix. En de derde single die nu uit is, ja, dat is allemaal in eigen beheer. Dus ik weet niet wat er gebeurd is, maar de kwaliteit is er niet per se minder door. Dit is Watch As We Ride. Peace.

Een van de grote namen in het melodieuze power metal genre is natuurlijk Camelot. In 1987 opgericht als Camelot, maar dan met een C. En al jaren met een K. En dat wordt enigszins gevierd op 30 en 31 oktober in 013 in Tilburg. Want dan is het Camfest, 2 dagen lang. Met allemaal mooie andere bands erbij. En op 28 augustus verschijnt het album Dark Asylum. Daarvan hoorde je zojuist de nieuwe single Godlike Alchemy. Iets, nog wat meer recht toe recht aan simpel. Dat is Sinner, van natuurlijk Matt Sinner, oftewel Matthias Lasch, die we ook kennen van Primal Fear. Ja, de band Sinner, sinds 1981 was die actief, maar nu komt het laatste album eraan, Boom Bang Goodbye, en dat verschijnt morgen. Er is hier ook een single van uitgebracht, een nieuwe videoclip, All Night Long.

oude shockrockband Death SS. En die SS staat van Steve Sylvester, eigenlijk Stefano Silvestri, uit Italië. Een beetje shockrock. Ze vieren volgend jaar dat de band C uit 1977 is opgericht, dus 50 jaar. En doen alvast een nieuwe single, Pandemonium. We gaan verder met wat gotische metal, een beetje rustiger. Van de Australische The Eternal, Obscured Horizons is het album dat op 18 september gaat verschijnen. En hun nieuwe single heet Colors Fade.

0: 2 oktober verschijnt het nieuwe album van de Italiaanse band Frozen Crown, The Legend of the Six Kings. En op 28 oktober zijn zij in 013 in Tilburg als voorprogramma van Beast in Black samen met Sonata Arctica. Dit was hun nieuwe single Reborn. We gaan verder met een man die geen introductie voor de rest nodig heeft, Tony Iommi. Op 23 oktober komt zijn nieuwe soloalbum uit, From the Dark, met op zang Jorn Lande. Dus die kan er ook wel wat van. We gaan luisteren naar de eerste single daarvan, World Alone.
1: This is Tony Iommi. I'm here to say about my new single, World Alone. Hope you like it.

Ja, Tony Iommi kent het nog wel hoor, op zijn Rotterdams gezegd. We gaan eruit, want de B-kant zit erop voor deze week, met de band Temmik. Dat is een soort supergroep van allemaal leden die onder andere bij Devin Townsend, Mike Portnoy, Neil Morse, Haken, Shining enzovoort hebben gespeeld. Het album Siba komt op 2 oktober uit. En er is een single Ceased to Be. En het album gaat over allerlei verschillende vormen van verlies. Tot zover de B-kant, tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep, met Kees de Klerk, Frank Stouten en Bob ten Breeën.
2: Met dit keer de Story of Iron Maiden. En we beginnen met het nummer Iron Maiden uit 1979.

0: Iron Maiden uit 1979. Van harte welkom in het programma The Story Of. En dit keer is het de band Iron Maiden. En ja, misschien moet ik eerst even Bob even het woord geven om...
1: Ja, Kees.
0: Deze groep, een hele bekende naam.
1: Ja, nog steeds, nog steeds succesvol uitverkocht.
0: Een zeer succesvolle naam.
1: Ze hebben een aantal maanden geleden nog in Antwerpen opgetreden. Nou, dat concert was ook helemaal uitverkocht. Ze staan nog steeds aan de top van hun genre. En het lied waar we mee begonnen, dit Iron Maiden, dat staat ook op hun debuutalbum. Maar dit is een eerdere uitvoering van de Soundhouse Tapes. Dat is opgenomen op 31 december 1978. Want ja, op oudejaarsavond was het goedkoper om de studio te boeken. Dus het kostte ze maar £200. Vandaar dat ze dat hebben gedaan.
0: Ja.
1: En deze opnamen die zijn in half jaren 90 op de Best of the Beast compilatie album eindelijk normaal verkrijgbaar geweest. Want als je een originele Soundhouse Tapes LP wil hebben, er zijn er 5000 van gedrukt, laten we zeggen.
0: Oh.
1: Hij heeft bij een veiling wel eens £800 opgebracht. Dus zo, als je daar een originele van hebt, dan wil ik hem graag van je hebben, Kees.
0: Ja, ik snap het. Maar we gaan nu naar het volgende nummer toe. En dat is de officiële debuutsingle uit 1980.
1: Ja.
0: En het is alleen een hit in Engeland. Nou, een hitje dan een 34e plaats. Ja, ik denk dat we gewoon even moeten gaan luisteren.
1: Running Free.

0: Running Free. Ja, 79. We gaan toch even terug in de tijd. Want de band wordt opgericht in 1975, zo rond de kerst, door de bassist Steve Harris. Speelde eerst in Gypsy Kiss en Smiler. Maar Smiler, vooral die laatste band, die had helemaal geen interesse in Steve's zelfgeschreven materiaal. En die vonden hem eigenlijk alleen maar een heel druk baasje op het podium. Dat constant rondgerend, dat vonden ze eigenlijk helemaal niks. Dus ja, toen werd hij aan de kant gezet. Dacht hij van, nou weet je wat, doe ik het toch zelf. Een paar maanden na de oprichting wordt gitarist Dave Sullivan opgevolgd door Dave Murray. Die eigenlijk vast lid is. Daar gaan we veel meer over vertellen. In 77 de eerste zanger, Paul Day, die wordt dan vervangen door Dennis Wilcock. Ja, die wilde op een gegeven moment ook niet meer in de band zijn. En dan wordt hij in 78 vervangen door zanger Paul Di'Anno. Nou, die moeten we gehoord hebben op de singles. Mag ik veronderstellen, Bob? Want
1: ja, dat de eerste twee liedjes gedraaid, die zijn door hem ingezongen.
0: Kijk, inderdaad. Dat bedoel ik. Dus dan hebben we die ook genoemd. We kunnen nog veel meer vertellen. Gaan we ook zeker doen. Maar dat doen we dan aan de hand van de namen van de grote bandleden, zeg maar, die eigenlijk over die hele periode met de band gespeeld hebben. Dat maakt het denk ik allemaal wat begrijpelijker en interessanter. Nu gaan we even terug naar de muziek. En ja, heel simpel, Bob. Jij hebt het allemaal samengesteld. Jij weet precies van de hoed en van de rand.
1: Ja, precies. Maar ik moet alweer bekennen dat ik toch behoorlijk wat singles heb overgeslagen. Zo ook al een heel album met de naam Killers. En we gaan door met het lied. En ook gelijk de titel van de LP is dat The Number of the Beast. Toch wel een van hun bekendste liedjes. Niet onbelangrijk voor Iron Maiden zijn ook altijd de hoezen die bij de singles en de LP's horen. Met hun mascotte. De Eddie, gemaakt door artiest Derek Riggs. En zo ook deze Number of the Beast met wat duivelse tekeningen erop. En dat voegt toch ook wel heel erg veel toe aan de muziek van deze band. En dit lied is in 1982 uitgebracht. Aan het begin hoor je nog teksten uit Openbaringen, uit de Bijbel, op deze zondagmiddag. Dit wordt ingesproken door de acteur Barry Clayton. Ze wilde eigenlijk eerst Vincent Price hebben. Zo'n soort stem is het ook, maar die wou het niet doen voor minder dan £25.000. En dat hadden ze er echt niet voor over. Dus vandaar dat we deze Number of the Beast, we gewoon beginnen met Barry Clayton. En daarna natuurlijk lekker rocken met Iron Maiden.
2: Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.

0: The Number of Beast uit 1982. In Engeland bereikte het een 18e plaats als hoogste notering. En ook in Ierland deden ze goede zaken met een 19e plaats. Ja, als we naar de albumlijst kijken, hoe hoog dit album kwam, dan kwam het in Nederland een 15e plaats als hoogste notering. Maar in Engeland zelfs een eerste plaats. In de USA een 33e plaats. En in Duitsland ook een 11e plaats. Een zeer succesvol album dus. En,
1: ja, ook een van hun bekendste, ook qua hoes natuurlijk. Dus ja. Toch wel een aanrader.
0: Ja, als we naar het volgende nummer gaan, er is ook wel iets bijzonders mee. Wasted Years uit 1986. In Nederland wordt het tot alarmschijf gepromoot. En ja, in heel wat landen wordt het daarna een flink hit. In Nederland een 12e plaats. In België 27, Engeland 18, Duitsland 23. En ook een 11e plaats in Ierland.
1: Ja, en ik moet toch ook bekennen, dit lied uit 1986. We hebben toch alweer twee albums en een live album overgeslagen om hier te komen. Van het album Somewhere in Time. Dus we gaan lekker door de tijd heen. En dit is een van mijn favoriete liedjes van deze band. Maar het is toch ook wel een van hun vrolijkste, al zeg ik het zelf. En het gaat over heimwee en vervreemding omdat je zo lang op tournee bent. Wasted Years.

0: Ja, heerlijke heavy metal, zo kun je dit toch wel noemen. Nou, zoals beloofd pakken we de bandleden gewoon maar eens even bij de kop. En dan begin je uiteraard met de oprichter, dat hoort zo. Stephen Percy Harris, oftewel Steve Harris. Londenaar, 56, geboren. De bassist, de stichter en de leider. Nou, deze Harris wilde in zijn jeugd eigenlijk profvoetballer worden. Is nog gescout, heeft bij West Ham United getraind en ook wel gespeeld. En dat deed hij zeker niet onverdienstelijk. Alleen, hij kreeg in die periode, en dan praten we over de vroege tienerjaren, ook wel aardig wat belangstelling voor rockmuziek. En op een gegeven moment realiseerde hij zich dat hij toch niet langer professioneel wilde voetballen. En aanvankelijk wilde hij eigenlijk gaan drummen. Waarom heeft hij dat nou niet gedaan? Nou, heel simpel. Er was niet genoeg ruimte voor een drumstel thuis. Dus ja, dan toch maar de bas. Hij heeft eigenlijk zichzelf het basspelen aangeleerd. Geen les gekregen of niks. En ja, wat je dan nog kan vertellen is wel aardig. Zijn eerste bas was een kopie van de Fender Precision. En die kostte hem £40. Maar dat was in 71. En dat zal nu wel iets anders zijn. Dan mogen we ook nog zeggen dat hij zijn carrière begonnen is in de band Gypsy's Kiss. Smiler heb ik al even genoemd. Daar stapt hij uit. En nou ja, dan zijn we eigenlijk bij het verhaal van Iron Maiden en de nummers die we hebben laten horen. We stappen zometeen over op een volgend bandlid. Maar we gaan nu terug naar de muziek, Bob. En vertel maar waarvoor jij hebt gekozen en wat jij allemaal hebt overgeslagen.
1: Nou, ik heb weinig overgeslagen deze keer. Net het 6e album, nu het 7e album. Seventh Son of a Seventh Son. En dit is toch wel weer een behoorlijke hit als ik zo naar de noteringen kijk. Ook hun eerste hit in Noorwegen op een 4e plaats. We gaan luisteren naar...

0: Ja, en dan gaat die muziek toch eventjes heerlijk meespelen. En zitten we lekker mee te deinen hier in de studio met z'n drieën vandaag. Maar goed, zoals beloofd gaan we nog even door met de bandleden. En de volgende, ja, dat kan niet anders zijn dan Dave Michael Murray. Ook 56, ook Londen, gitarist ook. En is al heel snel in 1976 gevraagd door Harris om ook bij de band te komen. Hij is samen met Steve Harris, uiteraard, het enige lid dat op elk album heeft gestaan. Alle anderen hebben wel ergens een keer wat gemist. Overigens had dat met Murray ook kunnen gebeuren, want in 1977 verlaat hij Iron Maiden na een ruzie met zanger Dennis Wilcock. Maar ja, hij komt dan hetzelfde jaar weer terug. En dan is er geen ander album gemaakt. Dus kunnen we zeggen dat Murray op alle platen heeft gestaan, of staat, moet ik eerlijk zeggen. Hij is overigens van Schots en Ierse komaf. Weliswaar in Londen geboren, maar zijn ouders kwamen daar vandaan. En hij kwam overigens uit een heel arm gezin. Een invalide vader, de part-time schoonmaker. Moest heel veel verhuizen in zijn jeugd. Kon daardoor ook niet aarden op school. En op zijn 16e jaar moet hij de school dan verlaten. En toen had hij er al een dozijn gehad, geloof ik. En ik denk dat het heel goed was dat Steve Harris hem erbij heeft gepakt. Niet alleen voor het leven van Dave Michael Murray, maar ook voor de muziek. Want hij speelt een grote rol in de band. We gaan verder met de muziek die ik net noemde. En dan kijk ik hierbij weer naar Bob. Want ja, jij hebt het gedaan, Bob.
1: Ja. We gaan naar de jaren 90 toe. In 1990 kwam het album No Prayer for the Dying. Op dat album is de eerste wisseling van de band sinds 1982. Want gitarist Adrian Smith die vertrekt. Want hij is niet eens met de muzikale richting die de band opgaat. En hij wordt vervangen door Yannick Gers. En deze beste man heeft al eerder met Bruce Dickinson, de zanger, gewerkt. Tijdens een solo project van Bruce. Dus dat is een hartstikke mooie toevoeging aan de band. En het lied wat we daarvan gaan draaien heet Holy Smoke. Want meestal zou je van datzelfde album Bring Your Daughter to the Slaughter horen, maar daar had ik deze keer even geen trek in. Holy Smoke, dat is weer een lied wat gaat over tv-dominees die toch weer iedereen een poot proberen uit te draaien. Dus zijn er ook maatschappijkritisch ingesteld, deze Iron Maiden.

0: Holy Smoke uit 1990. In Nederland bereikt het een 29e plaats in de top 40. In Engeland goed voor een 3e plaats. En in Ierland ook een 4e plaats. Ja, dat zijn de twee landen waar ze erg veel scoren. Maar ook internationaal, als je naar de albums kijkt, dat is onvoorstelbaar wat ze verkopen. Ik zie hier een aantal staan van 100 miljoen albums verkocht in de loop van de jaren. Nou, ik vind het echt onvoorstelbaar. Het is een gigantisch commercieel succes, kan je zeggen, dit Iron Maiden.
1: Zeker weten.
0: Ja. Dit kwam ook van het album No Prayer for the Dying, 1990.
1: Ja.
0: In Nederland een 15e plaats. In Engeland ook weer 2. In de USA 17. En in Duitsland een 7e plaats. Ook weer een zeer succesvol album.
1: Ja, wat ik ook wel apart vind aan dit album. Ik heb dan de originele cd thuis. En die hoes is anders dan de heruitgave. Want je ziet ongeveer hetzelfde. Eddie, de mascotte, die komt uit een graf. Maar op de originele hoes pakt hij een grafdelver bij de strot. En dat hebben ze voor de heruitgave toch veranderd door hem met zijn hand gewoon naar de kijker te laten gaan. En die man, die hebben ze compleet weggeshopt. Dus ja, zo heb je toch twee verschillende hoezen die wel op elkaar lijken.
0: Ja, maar waar praat je nou over? Over vinyl en cd of allebei cd?
1: Nee, over de, laten we zeggen, de originele cd-uitgave en de remaster van tien jaar later of zoiets.
0: Ja, het zou ook wel waarschijnlijk op vinyl uitgebracht zijn.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, die hoezen die hebben ze dan toch een beetje aangepast voor de heruitgave om het wat meer kleur te geven.
0: Ja.
1: En dan gaan we maar door naar het volgende nummer, denk ik.
0: Ja, en dat is weer een flinke stap in de tijd. Want we gaan weer van 1990 naar 1995.
1: Ja, inderdaad. Maar in 1993 vertrekt Bruce Dickinson. Want hij wil zich meer op zijn solo-carrière gaan storten. Dus ze hebben een vervanger nodig. En dat wordt Blaze Bailey. De beste man heeft al eerder voor Iron Maiden met zijn band Wolfsbane geopend. En ja, hij heeft dus nog 2 albums met de band uitgebracht. Maar hij heeft nooit echt de fans voor zich kunnen winnen. Het is zeker geen slechte zanger, zoals het wel te horen is in dit lied. Man on the Edge.

0: alle credits geven wij aan de volgende bandlid. Want dat hadden we toch afgesproken met elkaar. En dan praten we over Paul Bruce Dickinson. Paul is dan een officiële naam. Voor de rest wordt hij niet zo heel vaak gebruikt. 58 wordt hij geboren in Noord-Engeland. Begint zijn carrière in 76 bij een rockgroep Styx. Niet de Amerikaanse, de grote naam, maar een veel kleinere. Is het opmerkelijke verhaal van Dickinson eigenlijk dat je veel meer kunt vertellen over wat een man doet naast de muziek dan de muziek zelf. Want wat is heel grappig, hij heeft op hoog niveau geschermd in de jaren 80. Hij heeft dan de kwalificaties van de Olympische Spelen meegedaan. Die heeft hij dan weliswaar net niet gehaald, maar dan moet je echt wel wat kunnen. En het grappige is dat hij ook nog piloot is. Hij heeft zijn eigen onderhoudsbedrijf. En hij vliegt geregeld voor een Britse charter. En is daar ook nog eens een keer manager van. Dat zal er dan wel bij helpen, denk ik. Het grappige is dat omdat hij bevoegd is om bijvoorbeeld Boeings te besturen, die ook een aantal tours heeft gestuurd, zeg maar, of bestuurd. De Final Frontier World Tour heeft hij gewoon met zijn Boeing, de Air Force One, heeft hij naar de mascotte, waar Bob al uitvoerig over gesproken heeft, heeft hij gewoon de band naar alle stadions verkast. Wat toch wel heel aardig is om te vertellen. Maar we gaan weer vlug terug naar de muziek. Want daar draait het allemaal om. En waar gaan wij naar luisteren?
1: Ja, het is weer heugelijk nieuws. Want in 1999 komen Bruce en Adrian weer terug bij Iron Maiden. En het eerste album wat daarvan wordt gemaakt is Brave New World. En de eerste single van dat album heet The Wicker Man. En het toeval wil dat Bruce in zijn solo carrière een lied met een soort gelijke titel, alleen maar Wicker Man, zonder de ervoor heeft gemaakt. Maar dat heeft niks met het lied te maken. Het is geen re-recording of zo. Dus dit is gewoon de Iron Maiden versie van The Wicker Man.

0: The Wicker Man uit 2000. En Nederland nog een 45e plaats. In Engeland kwam het nog tot een 9e plaats. In de USA Rock Charts een 19e plaats. In Duitsland zien we ook nog een 38e plaats. En in Ierland dit keer een 35e plaats. Ja, en dat was wel een beetje wat minder voor Ierland. Want in Ierland waren ze toch altijd wel erg hoog gekomen in de lijst. En ja, vanaf 2000 slak dat toch wel een beetje af. Maar ja, ik denk dat we nu verder gaan, weer verder in de tijd. En ja, ik geef even het woord toch aan Bob, want we gaan weer 3 jaar verder in de tijd. En dan komen we het nummer Rainmaker tegen.
1: Inderdaad.
0: En dat is, denk ik, van het album Dance of Death.
1: Dat klopt helemaal, Kees. Daar is het de tweede single van. Want de single daarvoor, Wilder's Dreams, ja, die kwam wel hoger in de hitlijsten. Maar ik vind dit zeker geen verkeerd nummer. Vandaar dat ik voor deze heb gekozen. In de tussentijd hadden ze ook nog wederom een live album Rock in Rio uitgebracht. Maar dit studioalbum Dance of Death, dat heeft het zeker niet verkeerd gedaan in de hitlijsten. Vandaar deze single Rainmaker.

0: Ja, de tijd gaat snel, maar we moeten natuurlijk toch nog wel een paar namen noemen. Dat is beloofd. Adrian Frederick Smith van Hackney. En dat is Oost-Londen, 1957. Eerst gespeeld bij Urchin, dat verlaat hij. En eind 80 wordt hij lid van Iron Maiden, waar hij Dennis Stratton vervangt. Op Killer is hij voor het eerst te horen. Richt ook in 89 nog een eigen bandje op, ASAP. En verlaat in 1990 Iron Maiden. Hij had er geen zin meer in. Hij vond de richting die de band uitging niet goed meer. Stopt ook helemaal met muziek maken, maar daar komt hij van terug. Keert terug in de band in 1999 samen met Dickinson, die toen ook vertrokken was, wat ik geloof ik al verteld had. En spelen sindsdien weer bij de band. Dan hebben we nog Michael Henry McBrain. Zo kent niemand hem uit Hackney, want dat is de drummer, maar die loopt al jarenlang met de bijnaam Nico. Nou, dat is allemaal veel te lang om dat te vertellen. Het is eigenlijk wel een bijnaam die Michael erg leuk vindt en die al gruwelijk lang een rol speelt. Nou, de laatste naam die ik vind dat genoemd moet worden, dat is Janick Robert Gurch. Hartlepool in Engeland uit 1957. Heeft ook heel wat jaren meegespeeld. Sinds 1990 bij de band. Dan hebben we eigenlijk alle grote namen genoemd. De kleintjes zijn af en toe langsgekomen. En hiermee is het verhaal voor wat betreft de leden van de band voor mij over.
1: Ik ga nog even vertellen hoeveel hits ze in Engeland totaal hadden in de loop van het jaar. Dat was 36. En in Ierland had ze ook 28 hits. Dat is ook buitengewoon veel natuurlijk. Maar in Nederland ook nog 18 hitsingles. En dan, hier sluit ik mijn verhaal over de hits mee af.
2: Ja, we hebben nog één lied op het programma staan. En dat komt van het laatste album, The Book of Souls. Uitgebracht in 2015. Dat is het langste album van de band. Want het duurt maar liefst 92 minuten. En staat dus over twee cd's verdeeld. Het lied wat we nu gaan draaien heet Speed of Light. Dat is de eerste single die daar vanaf is gehaald. De videoclip is ook heel leuk. Want het is een soort geschiedenisles door het uiterlijk van computerspellen heen. Je ziet de mascotte Eddie in allerlei verschillende computerspelletjes dingen doen. En het is waarschijnlijk wel het kortste lied ook van het album, want er staan liedjes op deze plaat die soms wel 19 minuten duren. En The Red and the Black 13 minuten, The Book of Souls 10,5 minuten, allemaal 7,5, 8,5. Vandaar dat dit album natuurlijk 92 minuten duurt. Maar deze Speed of Light duurt slechts 5 minuten. Tot zover de story of Iron Maiden. Volgende week weer een nieuwe story of. Bedankt voor het luisteren. Dag.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren.

0: vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey. Gewoon

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gevallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoten jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Arcano in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecueafdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko.

Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen dat ik zoveel van je hou.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.